95.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

en deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

5FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op A1 Radio. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 10:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt op dit moment de grootste bosbrand ooit in de regio. Zo'n 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al duizenden hectares natuur en tientallen huizen verwoest. Door de harde wind en extreme hitte krijgt de brandweer het vuur voorlopig niet onder controle. Twee afzonderlijke bosbranden vormden gisteren samen één enorme brand door de wind. Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof gaat zijn ontslag aanvechten. De lidstaten van het ICC stemden voor zijn vertrek na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een directe collega aan zijn adres. Khan ontkent de aantijgingen. Zijn advocaat zegt dat hij zich niet neerlegt bij het besluit. De exacte stemverdeling is niet bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor Khan's vertrek. Nederland en Frankrijk gaven dat vooraf ook aan. Dan nog het weer. Zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Radio.
0: Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jos Thuinstra met het radionieuws op A1 Radio. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met een bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden.
4: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Haddingfield in het Engelse graafschap Essex. De ontploffing ontstond nadat kunstmest in een brandend gebouw vlam vatte. De klap was tot ongeveer 24 kilometer verderop te horen en liet woningen in de omgeving schudden. Meer dan 100 brandweerlieden bestreden het vuur dat ook oversloeg naar een veld. Omwonenden werden geëvacueerd en kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een 3-daags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef het land bezoekt. In Damascus spreekt Guterres met president Ahmed al-Sharaa, buitenlandminister Assad al-Shaibani en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verschillende bevolkingsgroepen. De VN wil steun bieden bij de politieke overgang en wederopbouw na de val van Assad in 2024. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield in het Engelse graafschap Essex. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een 3-daags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef dat land bezoekt. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De dieven kwamen verkleed als toeristen binnen in een museum in de plaats Châtillon-sur-Seine, in het oosten van Frankrijk bij Dijon. Ze sloopten ondanks de bewaking de vitrine en renden weer naar buiten. Na de eerdere juwelenroof in het Louvre gaat de Franse regering de beveiliging van de musea opschroeven. Aanstaande maandag worden de plannen bekendgemaakt. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Dat meldt persbureau Reuters. Het model hackte na de ontsnapping uit de testomgeving een concurrerende AI-site, Hugging Face. Uit nadere analyses blijkt nu dat de hackaanval meerdere dagen duurde en pas laat werd ontdekt. Volgens OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, was het een ongekend cyberincident en een belangrijk moment voor de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield in het Engelse graafschap Essex. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. De ontploffing ontstond nadat in een brandend gebouw kunstmest vlam vatte. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Deze.
1: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: A1 Radio.
1: A1 Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op dinsdag 28 juli kun je tussen 3:30 en 4:00 je talenten laten zien bij een schilderworkshop voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Ga aan de slag met je eigen kunstwerk tijdens deze schildersworkshop van Julia Bosboom. Tijdens de workshop laat Julia je zien hoe kunstenaars kleur en licht gebruiken als inspiratiebron. Wat je ook maakt, Julia zal je begeleiden bij het maken van je eigen kunstwerk. De materialen die je nodig hebt worden verzorgd en er is geen eerdere ervaring vereist. Aanmelden kan via de website van Museum Nairac en de kosten zijn €6 per deelnemer. Op zaterdag 25 juli is er van 8:00 tot 3:00 de bekende gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Er zijn weer volop gebruikte spulletjes te koop. Aan de Dorpstraat vind je vele kraampjes om tussendoor te struinen op zoek naar dat ene koopje. Ook de inwendige mens wordt natuurlijk niet vergeten. Je kunt ook zelf een kraampje huren en dan in de rol van marktkoopman of marktkoopvrouw stappen. Hiervoor mail je naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op dinsdag 28 juli kun je tussen 2:00 middags en 16:45... naar de Midden-Oostermarkt op het terrein van de NEM in Voorthuizen. Zo'n 20 organisaties en thuisfrontteams van bruggenbouwers die in Israël en of de Arabische wereld werken, presenteren zichzelf daar. Er worden allerlei dingen verkocht uit de verschillende landen. Er is Midden-Oosterse muziek, Arabische koffie of thee, overheerlijke dadelkoek en cake te koop. De opbrengsten zijn voor het goede doel. De toegang is gratis en je bent er van harte welkom. Op zaterdag 25 juli komt de Nautilus opnieuw naar Voorthuizen. Deze muziekkunstenaar heeft weer een technisch hoogstandje gebouwd, genaamd de Nautilus. Door middel van wielen, hendels, kettingen, tandwielen en ingewikkelde overbrengingen is deze muziekkunstenaar weer in staat gebleken om een complete one-man-band te creëren. Je zult versteld staan van de ingenieuze speelwijze, het functionele gitaarspel, de glasheldere stem en de vrolijke uitstraling. Nederlandse, Duitse en Engelstalige songs, rock'n'roll, country, easy listening, jaren 60, 70, 80, 90, zelfs een gezellig Hollands walsje of feestmuziek. Op zijn muziekduikboot is deze entertainer in staat om op ieder feest of evenement de stemming er goed in te brengen. De in Jules Verne-stijl gebouwde machine is met zijn steampunk-decoraties een lust voor het oog. Een vuurmachine maakt de muziekduikboot helemaal compleet. Het grote voordeel van de Nautilus is dat er geen beperkingen zijn. De boot is makkelijk verplaatsbaar en heeft geen stroom nodig. Deze act is uniek in de wereld van het entertainment en dus te beleven op zaterdag 25 juli vanaf 11:00 ochtends in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. Op dinsdag 28 juli organiseert Museum Nijrak aan de Brouwerstraat 1 in Barneveld de Boeren- en Boerinnendag. Tussen 11:30 en 12 stap je terug in de tijd en ontdek je hoe het leven op de boerderij er vroeger uitzag. Tijdens de Boeren- en Boerinnendag veranderen kinderen voor één dag in een echte boer of boerin. Er zijn allerlei leuke doe-activiteiten. Je kunt oude ambachten ontdekken en ervaren hoe er vroeger werd gewerkt, gespeeld en geleefd. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. De drone werd uit de lucht geschoten door een F-16 gevechtsvliegtuig. Al eerder drongen Russische drones het Roemeense luchtruim binnen. Eind mei stortte er een neer op een appartementencomplex. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. De Canadese vrouw van Chinese afkomst liep sinds kort stage bij SHAPE, het Supreme Headquarters Allied Powers Europe, gevestigd in Castaux, net boven Bergen. Ze viel op bij de veiligheidsdiensten. Nadat er onderzoek was gedaan in haar woning en op haar werkplek, besloot de rechter de vrouw te laten aanhouden. Er zijn geen verdere mededelingen gedaan. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan-Ung Ona-Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in het midden van het land, veel oponthoud op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Vaassen staat 6 kilometer file en dat kost je een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedemorgen.
5: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. Enkele voorsteden en buitenwijken en zo'n 140.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Het Franse leger gaat met een speciaal militair vliegtuig brandvertragend poeder dumpen. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Ook daar worden uit voorzorg voorsteden en buitenwijken ontruimd. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect, de schroefwormvlieg, te weren. Door het verbod op de import uit Mexico stegen de rundvleesprijzen in Amerika naar recordhoogte en daalde de binnenlandse veestapel tot het laagste niveau in 75 jaar. De verspreiding van de schroefwormvlieg is relatief beperkt gebleven. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect te weren. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond. Bij confrontaties tussen kolonisten en Palestijnen vielen gisteren bij de stad Nablus 6 doden. Ook bij Bethlehem was het onrustig en schoten kolonisten op auto's. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar het gebied gestuurd en voert huiszoekingen uit. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: AE Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
4: Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10 tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiaanse minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het behoorlijk druk. Er staan een aantal korte files die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Maar twee uitzonderingen. De A27 Utrecht richting Almere. Voor Huizen gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein nog 10 kilometer langzaam rijden in stilstaan. En vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw.
6: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de route Soleil die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog een uur richting Spanje. Ook naar het Gardameer in Italië is het druk. De ANWB meldt 1,5 uur vertraging. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland doe je er in beide richtingen een uur langer over. De echte Zwarte Zaterdag is volgend weekend. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10 tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de route Soleil die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog 1 uur richting Spanje. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is 1 dode en 1 vermiste. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeval niet thuis. Het eenmotorige vliegtuig dat plaats heeft voor 4 inzittenden was net opgestegen van de luchthaven van Bremen toen het misging. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. De treinmachinist seinde de verkeersleiding in toen hij ze bij het spoor zag lopen. Ook al is dat bij kleine dieren niet verplicht, zoals dat wel het geval is bij loslopende schapen of koeien. De katten worden door een dierenarts gecontroleerd en als ze niet gechipt zijn, dan wil de machinist ze adopteren, zei hij tegen RTV Drenthe. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files toch in het midden van het land. Soms beginnen de A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor Kootwijk 10 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Almere voor knooppunt Almere ook nog eens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw.
5: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is 1 dode en 1 vermiste. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeval niet thuis. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De explosieve opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. De organisatie waarschuwt dat de positie van LHBTIQ+ mensen wereldwijd onder druk staat en roept op tot strengere aanpak van haatmisdrijven. Langs de route protesteerden ook rechtse groeperingen en de politie hield 15 mensen aan die op weg waren naar een tegenbetoging. De Berlijnse Christopher Street Day, zoals hij heet, is een van Europa's grootste Pride-evenementen. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk moesten meer dan 200.000 mensen hun huis verlaten. In Spanje zijn het er zo'n 70.000. De branden hebben samen al ongeveer 106.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied van ongeveer de helft van de provincie Limburg. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. De agenten helpen bij de natuurbranden. En bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@aemediagroep.nl.
0: AE Radio.
4: Radio. Goedemiddag.

Aken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. En bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Come on, let's just get the time.

Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade. Want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens hem is het een schande dat jonge mensen aan het front blijven sterven. Hij pleit voor een terugkeer naar diplomatiek overleg, zoals de gesprekken die in 2022 in Istanbul werden gevoerd. Tokayev zei op de Kazachstaanse Russische top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin ruim 4 jaar geleden zijn buurland zo uitgebreid is binnengevallen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: AE Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. En de Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade. Want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Great education to understand our statement.
4: Let's go out to center stage of WSM's Grand Ole Opry.
5: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. Well, they're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: Wij heten u weer welkom bij 2 uur country muziek. En we willen weer wat leuks gaan doen eigenlijk.
1: We zijn er toch.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond. Nu al gezellig.
0: Nu al gezellig, ja. Hè? Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel.
1: Toen binnenkwam al.
0: Dat was jouw tekst eigenlijk.
1: Maar ja, maar dat maakt niet uit. Je mag hem lenen.
0: Ik mag hem lenen. Nou, dat is heel fijn. Hè? We gaan 2 uur weer bezig met die mooie muziekstijlen. En met Luc naast ons.
2: Goedenavond allemaal.
0: Ja, goedenavond Luc. Voor ook nog weer eens 3 nummers in zijn 3 maandelijks moment. Johan voor de techniek. Valeri die heeft op het moment van allerlei werkzaamheden.
1: Druk.
0: Druk. En Jolanda die zit erbij om Luc weer in de gaten te houden.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. En dan zou ik willen zeggen van Ab, het nummer wat we net hoorden. Daar had jij wel iets over te vertellen.
1: Ja, Luke Combs hoorden wij net. En 2 weken geleden speelde deze Luke Combs in een uitverkochte Amsterdam Arena in Amsterdam. En mijn 2 zoons waren erbij aanwezig. En die hebben een geweldige avond gehad. En er waren, let wel, 60.000 mensen aanwezig.
0: Zo.
1: Bij een countryconcert in Nederland. Ik denk dat dat een record is. Ik ben er niet overal bij geweest, maar heel veel. Dus er is hoop, het team. En Luke Combs die begon die avond met dit nummer, My Kind of Saturday Night. En dat leek me een zeer passende opening voor de uitzending van vanavond.
0: Dat klopt helemaal. En daar heb ik aan voldaan om hem dan te beginnen.
1: Lekker,
0: voor vanavond. En dan, ik was weer aan het scharrelen in mijn cd's. En toen kwam ik de band tegen, 64 West.
1: Oké.
0: En leuke band.
1: Ja? Ja, ik ken ze niet, maar dat gaan we waarschijnlijk horen.
0: Het kwam mij ook een beetje onbekend eerst over, maar ik had hem wel in mijn bezit. Dus we gaan er naar luisteren met Evangeline.

0: Niks mis mee.
1: Evangeline.
0: Niks mis mee.
1: Hey, hè?
0: Nee, dat is helemaal prima, joh.
1: Ja, ja, ik kom af en toe als leuk spul tegen.
0: Je moet vaker die bank opzij schuiven thuis, dat je die cd's dat je erbij kan.
1: Ja, maar deze die stonden als pootje onder mijn bank.
0: Oh, onderlegger. Hij kraakte niet.
1: Nee, dat... Maar goed, dan gaan we naar de volgende app en dat is die Colter Wall.
0: Colter Wall, ja. Ik zit veel met mijn jongste zoon in de auto op weg naar al zijn honkbalwedstrijden hier in Nederland. En dan mag hij altijd de muziek verzorgen. En dan trakteert hij mij altijd op een hele mooie mix van allerlei country muziek. En zo kwam ook het volgende nummer voorbij van die Colter Wall. Dat is een man uit Saskatchewan en dan zitten we in Canada. En ik zag die man jaren terug een keer optreden, Tim, in het Paradiso. Ja, dat vond ik echt geweldig. Een hele bijzondere lage stem.
1: Oh, leuk.
0: Ja, is leuk. En ik was hem eerlijk gezegd een beetje uit het oog verloren, maar mijn zoon bracht me weer terug naar Colter Wall. En hier is hij met het schitterende Cowpoke.

0: Wat is dat toch leuk om die verschillende soorten muziek binnen de country te horen.
1: En er is zoveel, Timo.
0: Ja.
1: Er is zo vreselijk veel.
0: Ik zat pas al een keer van, nu houdt het wel een keer op. We hebben alles wel eens een beetje gedraaid.
1: Nee, maar en ik denk dat we nog
0: 0,000%, 0,001.
1: Dat is veel.
0: Ja.
1: Of weinig. Daar is veel. En er komt elke week weer een nieuwe bij, hè?
0: Ja, dat is het juist, hè?
1: Ja, en wat er is, gaat niet weg.
0: Nee, ook dat niet.
1: Dus
0: nee.
1: Gaat ons niet lukken allemaal.
0: Nee. Nee, maar ik heb al eens vaker gezegd, alle materiaal wat ik tegenwoordig heb, dan moet ik wel 300 worden.
1: Ja, nou, dan kunnen we gaan beginnen.
0: Ja.
1: Je weet nooit.
0: Ja. Af en toe moet gevoerd worden en dat, maar...
1: Ademhalen, drinken en eten, kom in een heel eind.
0: Dat is een goed advies.
1: Ja. Mijn oma zei dat altijd. Die is bijna 100 geworden. Dus.
0: Oh. Nee, dat is goed. Dan weet ik dat voorlopig even. We gaan naar het volgende. En dat gaan we doen met onze bekende Lynn Anderson. En die heeft nog wel meer familie, geloof ik, die in de muziekwereld zitten. En ja, een fantastische vrouw. Ik heb hier de LP staan van haar, want ze komt van LP.
1: We gaan vinyl.
0: We gaan naar vinyl.
1: Dat was ook even de tune dat we net hoorden.
0: Ja. En dat gaan we doen met het volgende. En dat willen we elkaar toewensen. Listen to a country song.

0: Ja, ik wil er nog wel even wat over zeggen. Want ja, Lynn Anderson die heeft de hoes of de LP verkeerd gemaakt. Maar het was het nummer 1 van kant 2. En dat was het nummer Take Me To Your World. En we kregen het van een pakje Pickwick thee. Daar was die LP bij.
1: Dan is het te verwachten dat die labels misschien verkeerd geplakt zijn.
0: Dat zal wel, ja. Maar goed.
1: Maar ook mooi.
0: Even serieus weer. Doen we altijd. We gaan naar Alan Jackson.
1: Ja, vanavond, Tim, wil ik een viertal nummers laten horen van artiesten die ermee stoppen. Of inmiddels zijn gestopt, ja. Met optreden met name. En de eerste van die vier is de inmiddels 67-jarige Alan Jackson. En deze geweldige zanger is getroffen door de ziekte van Charcot-Marie-Tooth. Die moest ik even opzoeken.
0: Ja.
1: Maar dat is een aandoening aan het zenuwstelsel. Waardoor je spieren korter worden, ja, zoiets. Ja. En dat is natuurlijk, ja, daar kan je dus niet meer goed optreden en spelen. Dat is natuurlijk enorm triest. En het dwong Alan Jackson om te stoppen met live optredens. En een maand geleden, dat was 27 juni 2026... gaf hij zijn allerlaatste concert in waar anders, in Nashville. En een van de nummers die hij die avond speelde was Midnight in Montgomery.

0: Dat weer een prachtig nummer van Alan Jackson. Midnight in Montgomery.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja.
1: En hij is mee gestopt.
0: Ja, jammer. Ja,
1: maar gelukkig kunnen we die platen nog altijd draaien. Of de muziek. Oh,
0: ik heb er ook wel wat. Dus
1: ja.
0: We kunnen nog weer heel veel doen.
1: Mooi artiest.
0: Ja. Het was voor mij toen in die tijd eigenlijk... Wie was het allerbeste voor mijn gevoel? Garth Brooks of Alan Jackson?
1: Ja, het is geen wedstrijdje, roep ik altijd.
0: Nee.
1: En het mooie, je hoeft ook niet te kiezen. Je kan allebei lekker draaien. Maar het, is, het zijn wel twee verschillende ook nog wel.
0: Ja.
1: Dus er is nog wel wat te kiezen. Maar weet je, het is allebei prachtig.
0: Zeker. En dan gaan we naar Emmylou Harris.
1: Ook prachtig.
0: Ja.
1: Ook prachtig. Ja, nog een artiest die bezig is met, met haar afscheidstournee. Als die nog bezig is, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk Emmylou Harris en Tieme. Daar waren wij bij. Hè?
0: Daar waren wij zeker bij
1: in Rotterdam.
0: Ja. Ja.
1: En ja, dan kan ik heel lang gaan babbelen over Emmylou Harris. Dat hebben we een keer een jaar lang gedaan. Dus dat gaan we misschien niet doen. Ja, ik wil je laten kiezen uit de vier LP's die ik hier heb meegenomen, Tieme. En ik had het nu volgende nummer voorgesteld. En ik wilde je vragen, joh, welke wil je doen? Toen zei jij, nou, dit is eigenlijk wel helemaal goed.
0: Ja,
1: dus we gaan gewoon een heel mooi nummer draaien. Pieces of the Sky heet de plaat uit 1975. En we gaan luisteren naar een nummer dat ze ook speelde daar in Rotterdam, waar wij bij waren. En dat is schitterend, Boulder to Birmingham.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. En de Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: now on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: En u maar denken, het was al een oud nummer wat we gehoord hebben. Het waren de Cornish Brothers, twee broers. Melvin Coins en Ray Coins. En ze zijn country mensjes. En daar ben ik liefhebber van.
2: Ook.
1: Ja, ook.
2: Dat was mij nog niet opgevallen.
1: Nou ja,
2: dat heb je nog heel lang verborgen weten te houden.
1: Ja, ik denk, ik doe mijn best wel even.
2: Maar mooi dit.
1: Ja, en dan, ik heb nog drie hele bekende nummers.
2: Nog ouder.
1: Nog ouder. Gene Autry, South of the Border. Kent iedereen.
2: Ja.
1: Ik verwacht ook wel dat ze in buiten zometeen de mensen wel mee gaan zingen. Sons of the Pioneers. En het overbekende Tumbling Tumbleweeds.
2: Kent ook iedereen.
1: Ja. Kent ook iedereen. En dan, voor de liefhebbers. Hij heeft iets te veel gehad al. Dat is wel te merken. Maar het gaat van de Tex Ridder over Ray Whiskey.
2: Hij is een beetje kachel als hij zingt, ga je mij vertellen.
1: Ja.
2: Ik word nieuwsgierig.
1: We gaan luisteren. Zie je de autorie.

0: Onze Tex Ridder.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Nou, je had het ook niet kunnen opnemen natuurlijk zo, hè? Maar,
0: nee.
1: Of niet kunnen uitbrengen.
0: Niet kunnen uitbrengen.
1: Maar
0: omdat ik het uitgebracht heb, heb ik het ook gedraaid.
1: Wij laten alles horen. Wij zijn heel breed. Dus ook grappen en grollen. Terwijl wij zo serieus proberen te zijn.
2: Meesterlijk dit. Meesterlijk.
1: Mooi, hè?
0: Ja, prachtig. Goed, dat waren dus de drie platen uit de oude doos. En dan gaan we door naar John de Hyatt.
1: John Hyatt, ja, want ik was met die vier mensen die zijn aan het stoppen zijn, hè, met toeren en dat soort dingen. En daar is deze man helaas één van. Want in diezelfde doelen in Rotterdam, waar wij onze vriendin Emmylou hebben gezien, was ik enkele weken later getuige van het concert van John Hyatt. De geweldige singer-songwriter uit Indianapolis. Hij is 73 jaar, maar hij heeft een paar jaar geleden een ernstig ongeluk gehad. En daar heeft hij hersenschade opgelopen. En daar is hij niet helemaal van hersteld. En zijn vrouw verbood hem, zo vertelde hij mij op het podium, om nog veel langer actief te zijn en zeker geen wereldtournees meer te gaan doen. Dus hij was voor het laatst in ons land en ik heb hem echt de afgelopen 30 jaar wel zeker 10 keer gezien. Een paar jaar terug maakte hij nog een schitterend album met onze grote vriend, de dobro-gigant Jerry Douglas en zijn band. En die plaatst dat ook hier op onze tafel. En van het album, met de titel Leftover Feelings, gaan we luisteren naar het nummer All the Lilacs in Ohio, maar let vooral even op het intro van Jerry Douglas.

0: wat mooie muziek.
1: Aldous John Hiatt met Jerry Douglas in zijn band.
0: Zaten ze live?
1: Nee.
0: Het leek net of er een publiekscore mee zat.
1: Nee, wij zaten een beetje mee te tikken en te takken en te hangen. Dat waren wij.
0: We gaan naar de volgende. Dat is er eentje voor Luc. Jeanette Williams.
2: Ja, Jeanette Williams. Ja, het is een prachtige bluegrass zangeres. En ik heb dus een keer... ik weet niet, het is al heel lang geleden dat ik deze cd ergens heb aangeschaft. En ik vond het zelf wel heel erg leuk om eens een nummer te draaien. Wat we allemaal kennen. Maar in deze uitvoering kennen we hem geen van allen. Ja, een aantal van ons kennen hem misschien wel. Maar de meeste luisteraars zullen dat zeker niet kennen. We gaan luisteren naar I Will Survive. First I was

Ja, dat was een mooi nummer. Ik kende hem inderdaad niet, Luc, deze versie, dus dat klopt. We gaan door naar de laatste artiest. Helaas moet ik zeggen, je zal er misschien van schrikken, die moet stoppen met haar muzikale activiteiten. Dat is namelijk mijn vriendinnetje Jessica Coy. Die heeft persoonlijk wat te verstouwen gehad. Haar beide ouders zijn overleden kort na elkaar. En ze heeft besloten om de muziek voorlopig even stop te zetten en terug te keren naar haar familie in Seattle en omgeving. Dus we kunnen gelukkig nog wel de muziek draaien en we kiezen een nummer van haar laatste album, misschien wel haar laatste ooit, Cul-de-sac Kid van vorig jaar, en het nummer heet Tearing Up Heaven.

0: Hey, I'm Jess Jacoy from Nashville, and you're listening to Countryland Radio.
1: En dan gaan we naar het laatste van vanavond, van het eerste uur. Dat is een nummer van vinyl. Een singeltje zelfs. En die hebben we ooit eens een keer overgehouden van Jan Broekhuizen. En daar danken we hem voor. Ja, jammer genoeg leeft hij niet meer. Maar, ja. Cloud Gray, dat was de artiest. En het overbekende Family Bible.

0: Hey, y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now, you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
1: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nul. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
4: Great education to understand our statement.
5: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
0: Welcome to the second hour of Countryland.

0: tweede uur van Countryland, waar we weer heel vrolijk doorgaan met die speciale muziekstijl. Nou, speciaal. Ja, eigenlijk wel, hè? Want country, bluegrass, all time.
1: En alles wat erbij hoort.
0: En dat draaide vanavond met Dan Paisley. En dan praten we dus over de zoon van Bob Paisley. En dan praten we niet over Brad Paisley, want dat is geen familie van elkaar.
1: Oké.
0: Dus, maar goed, echte, onvervalste bluegrass muziek. Hij is in Nederland geweest. Hij is zelfs in Barneveld geweest, of in Voorthuizen geweest, Dan. En ik heb hem zelfs nog een hand gegeven. Ik heb hem wel gelijk weer teruggevraagd.
1: Teruggekregen.
0: Dus, goed, dat was dus het nummer Alcatraz Island Blues. Prachtig. Maar we hebben nog veel meer mooie dingen. En we gaan dus door naar Keith Whitley.
1: Keith Whitley, dat is een nummer uit de playlist van mijn zoon in de auto op weg naar het honkbal. En dat is Keith Whitley, de country en ook bluegrass zanger uit... ja, hoe kan het ook anders als je bluegrass zingt? Uit Kentucky, ja. Komt hij. En die Whitley was een zeer veelbelovend artiest... en die was bezig aan een hele indrukwekkende carrière... die ooit op 16-jarige leeftijd begon in de band van Ralph Stanley. Daar is hij ook begonnen. Als gitarist. Maar onze Keith Whitley die overleed helaas in mei 1989... op 34-jarige leeftijd, aan een alcoholvergiftiging. Maar wat heeft deze man een mooie muziek gemaakt.
0: Dat is belangrijk.
1: En in de auto kreeg ik van zo'n lief een nummer voorgeschoteld... van het album LA to Miami uit 1985. En dat mooie nummer luistert naar de titel Miami, My Amy.

0: Nou, dat is weer genieten van
1: Keith Woodley. Mooi.
0: Ja.
1: Zo jong.
0: Hoe krijgen we het voor elkaar om zulke goede muziek...
1: Ja, dat is een gave, team.
0: Ja.
1: Dat is een gave. En hoe afwisselend is het ook weer.
0: Ja.
1: Ook naar het volgende nummer is ook weer heel anders.
0: Ja, maar het bijzondere is natuurlijk dat we met z'n allen... zo'n groot assortiment muziek hebben.
1: En allemaal onze eigen beetje favoriete stijl.
0: Ja.
1: Ook, wat dat betreft.
0: Leuk.
1: Ja.
0: We gaan dan naar...
1: We gaan naar een nieuw album van mijn favoriete band uit het genre.
2: Americana.
1: En dat is de band American Aquarium. En dat is de band van de frontman BJ Barham. En ze komen uit Raleigh en het ligt in North Carolina. Eind dit jaar zijn ze weer in Europa. Onder andere in Groningen. Daar ga ik zeker heen. En misschien ook nog wel naar het buitenland, moet nog even kijken. Een maand geleden verscheen dit schitterende album. Hij staat hier op de tafel. En dat album heet New Ways to Lose. En van die plaat gaan we nu luisteren naar het openingsnummer Dollar General. MUZIEK

0: Nou, we hebben toch weer een bijzonder iets.
1: Mooi, hè?
0: Ik blijf ervan genieten.
1: Lekker, hè?
0: Ik hoop de luisteraars ook thuis dat ze genieten. En ik weet er op het moment eentje, die zit zeker te genieten.
1: En moet ik nou draaien? Is dat een spelletje aan het worden?
0: Nou, ik denk dat de meesten wel weten wie het is.
2: Oh, ik denk het ook wel.
0: Ja. Goed, wetenschap.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Ja, dat is even het eens wat we zeggen. We gaan naar Ronda Vincent, Luc.
2: Ja, Ronda Vincent. Ik vond het wel weer eens leuk om weer eens iets van Ronda Vincent te draaien. En ja, het is een heel leuk liedje, want het gaat eigenlijk over de zomer. Nou, daar zitten we natuurlijk middenin. En ja, de komende tijd wordt het ook weer wat warmer. Dus daar gaat het eigenlijk een beetje over, volgens mij. Maar ja, we gaan eens even leuk luisteren naar Ronda Vincent. MUZIEK

0: voor dit mooie nummer.
1: Heerlijk.
2: Ja, graag gedaan.
0: Wij horen graag toch meer van je.
2: Ja, zeker.
0: En dan gaan we door naar Ab.
1: Ja, de nieuwe cd van Eric Brace en Tom Hughes, die is al een paar keer voorbij gekomen. Maar het nummer wat we nu gaan horen hebben we denk ik nog niet gedraaid. Het gaat om een nummer dat Eric Brace heeft geschreven voor onze gemeenschappelijke vriend Peter Cooper, die zo jammerlijk is overleden een paar jaar geleden. En ik heb de man onlangs weer een paar keer gezien, en toen ze dit nummer aankondigden en spelen, hield ik het niet meer droog, teamen, want het was heel erg mooi. Een ode dus aan mijn goede vriend Peter Cooper van de heer Eric Brace en Tom Hughes van het mooie album Circle and Square dat eerder dit jaar verscheen. De titel van het nummer is Nothing Hurts.
3: 1, 2...

0: Dit is country muziek.
1: Ja, het is in ieder geval heel mooi.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval heel mooi. Ik vind dit zo gruwelijk mooi. En ik sprak die mannen daar over dit nummer. En die, het is, dit nummer kwam ook een beetje binnen waaien, zei Erik. Een beetje andere woorden, maar daar kwam het een beetje op neer. Soms ja. moet je heel hard werken aan een liedje. Hij zegt, maar dit zijn die zinnen die schreef ik eigenlijk zo op. Hij zegt, nou, het arrangement is niet zo heel erg ingewikkeld. Dus ze hadden heel snel dit gemaakt, zeg maar, in elkaar gemaakt. Hij zegt, het stond ook echt in een paar takes. Stond het allemaal keurig op de band. En het is echt zo'n mooi nummer over Peter Cooper. En ik vind het echt gruwelijk mooi. Echt heel mooi.
0: Van het begin van je leven tot het einde van je leven. Dat wordt hier zo mooi in bezongen.
1: Ja, en het is... Het was zo'n mooie vent, die gozer. Ik heb zo van die man genoten. En nu nog wel van zijn muziek, maar met die man praten... Met Peter Cooper heb ik het dan over, hè?
0: Ja.
1: Met die man praten over muziek, over sport, over literatuur. Ja, dat was geweldig. Zeker. Zo'n mooi vent.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog een nummer waar deze man wordt geëerd. Het volgende nummer. En maar dan op een heel andere wijze. En dat is een nummer van Otis Gibbs. En Otis Gibbs heb ik ook wel eens gedraaid. Niet zo vaak, maar wel eens. Dat is een singer-songwriter uit Wanamaker. En dat ligt in het plaatsje Indiana. En jaren terug, flink aantal jaren geleden... verhuisde hij met zijn vrouw naar East Nashville. Om daar in de muziek verder te gaan. En in East Nashville woonde ook in die tijd Eric Brace... en toen ook nog Peter Cooper. En via een andere muzikant, Todd Snyder... ook een bekende naam, eind vorig jaar overleden helaas... werd kort nadat hij naar de East Side, zoals het heet... East Nashville noemen ze de East Side, was verhuisd... werd hij Otis Gibbs uitgenodigd voor een muzikaal samenzijn... in de tuin van Todd Snyder... om daar gewoon lekker muziek te maken en te luisteren naar de muziek... onder het genot van een hapje en een drankje. En daar speelde dus Todd Snyder met als begeleidingsband... Eric Brace, Peter Cooper en Tom Newts, onder andere. En een beter welkom in East Nashville kon Otis Gibbs zich niet wensen... door daar met die mensen, mensen te leren kennen en naar de muziek te luisteren. En hij schreef er een heel mooi nummer over. En de Saint Peter, die hij noemt in het liedje, dat is dus Peter Cooper... Dus we gaan luisteren naar Otis Gibbs met een hele mooie nummer, East Side. Me and I.

0: Hi, this is Tom Utes in Nashville, Tennessee, and you're listening to Countryland Radio.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nul. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
3: Hey guys, this is Sierra Hole and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.

0: Ik hou hem stil.
1: Je houdt hem even stil, ja. Een van de allermooiste albums van 2026 zal ongetwijfeld dit album zijn, Tim. Ik hou hem hier even omhoog. Ja. A Heavy Duty Heart van Drayton Farley. Een onwijs goede muzikant die ik vorig jaar min of meer per ongeluk live zag spelen in Huntsville in Alabama. Dat is vlakbij, daar komt hij ook vandaan. Ja. Vlak in de buurt van. En ik was na dat concert verkocht en ik ben inmiddels heel groot fan. En eerder dit jaar verscheen dus dit album A Heavy Duty Heart. En die plaat begon met dit onwaarschijnlijk mooie nummer, Love We Mean. En dat was prachtig.
2: Hoe ver kunnen we nog gaan, Ab?
1: We hebben nog een half uur of zo. Dus, we gaan gewoon door.
2: De volgende dan maar.
1: Oh, mag ik dan weer?
2: Nee, ja, je mag. Ja,
1: mag ik gewoon door? Dan gaan we dan zeker naar mevrouw Ashley, of niet?
2: Ja.
1: Ja, nog zo'n geweldige mooie release dit jaar. Het album Wild, zo heet die plaat, van Ashley McBride. En ik was al best wel een liefhebber van haar muziek na haar eerste twee albums. En ik heb haar zelfs nog met Jos samen gezien in de Melkweg in die tijd. Het is al, Jos die zal ze allemaal wel appen, weet ik veel, 2018 of zo, weet ik niet. Maar de platen die daarna volgden waren wat minder, vond ik. Die waren niet zo interessant. Maar nu heeft ze weer mijn volste aandacht. Want de plaat Wild vind ik echt geweldig. Een wat steviger nummer nu, maar dat is na wat we net hebben gehoord misschien wel zo lekker. Ashley McBride dus, en we gaan luisteren naar What If We Don't?

0: Wild van Ashley McBride hoorden we What If We Don't.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Hot damn right.
2: En dat gaan we nu zeker doen, Luc.
3: Ja.
2: Jouw moment even.
3: Ja, dit is natuurlijk het moment van het engeltje. Hè? Binnen Counterland hebben we het over het engeltje. Alison Krauss die is dit jaar afgelopen donderdag 55 jaar jong geworden. En dat gaan we dus nu vieren met een prachtig nummer van het album Paper Airplane uit 2011.
2: Nummer 1, Born Down.

0: Gefeliciteerd, Luc.
1: Hey.
2: Ja,
1: ja,
2: hè? Jullie allemaal gefeliciteerd met Alison Krauss. Ja. Natuurlijk geweldig, hè? Dit was natuurlijk prachtig. Ja, ze heeft natuurlijk vele mooie albums gemaakt. Maar dit is nog een van de albums met, samen ook met Dan Taminski.
1: Oké. Okay. Nou, ze heeft zangles gehad, dat kun je horen.
2: Ja, ja dat kun je zeker horen, ja.
1: Maar ze kon nog heel goed viool spelen.
2: Zeker, zeker.
1: Ja, ja. Dat,
2: En ze had natuurlijk een prachtige band, hè? Jerry Douglas, Dan Taminski, Ron Block, Barry Bales aan de bas. Ja, jongens, kijk, dan heb je natuurlijk wel eigenlijk wel de allergrootste draaien.
1: Dat is te horen, hè? Dat is te horen.
2: Ja, ja, ja.
1: Goed, we gaan weer naar een moment van vinyl.
0: Ja, ik denk het wel. Jazeker, Nederlandse blokje gaan we doen, Tim. Je weet, ik neem altijd Nederlandse muziek mee. En dat begint, dat begin ik met Paul Bond. Onder zijn artiestennaam P.J.M. Bond is zijn nieuwe album Coyote King of the Island onlangs uitgebracht. En met die plaat doet hij momenteel langs de podia in het hele land. Als hij tenminste niet te druk is met zijn band Her Majesty, want daar speelt hij ook in, hè? Die plaat, die Coyote, die is niet echt geproduceerd. Die is gewoon live ingespeeld. En zelfs zonder dat de muzikanten vooraf wisten wat ze gingen spelen. Hoe ging dat? Paul, die kwam naar de studio met die gasten. Die speelde die nummers eerst solo voor op de gitaar of op de piano. Eén keer of twee keer. Daarna kregen die mannen de muziek, de bladmuziek uitgereikt. En toen werden die nummers in maximaal 3 takes live opgenomen, ingespeeld en opgenomen. En dan krijg je dus een heel prachtig puur album wat niet geproduceerd is. En van dat hele mooie album koos ik voor de nummer What the Hell Am I Supposed to Do?

0: te draaien. Wanneer is dan het laatste gedeelte?
1: Ja, je kan de tijd niet meelopen, maar prachtig, prachtig gespeeld.
0: Ja.
1: Live ingespeeld en vanaf vinyl gedraaid.
0: Prachtig.
1: Ja, mooi.
0: Maar nog een bekende voor jou.
1: Nog een bekende, ja, van ons allemaal. Hè? Er is een nieuwe single verschenen, een maandje of twee terug misschien alweer, van de band Turmoil.
0: Oeh.
1: En die kennen we allemaal hier. De band van de zanger gitarist Bart de Waal. En daar heb ik even contact mee. Hij zei, joh, we hebben een nieuwe single. Ik zei, joh, stuur op. Want die gaan we zeker draaien. We hebben natuurlijk twee keer live gehad. Hè? Een keer hier in de studio. En een keer in het Rebellon.
0: In het Rebellon.
1: Het hele band, dat was geweldig. En die gasten zijn gewoon heel erg goed. En ook dit nummer valt weer onder dat hele mooie genre. Ik weet niet of hij klaarstaat. Nee, hij heeft hem niet klaarstaan. Of hij heeft hem wel klaarstaan. Hij heeft hem niet klaarstaan. Americana. En dat klinkt weer heel lekker. En ik heb ook geen idee of dit een opmaat is naar meer. Of er een plaat aan komt. Ja. Maar dat gaan we vanzelf horen. De single dus van Turmoil. En het nummer heet Permanent.

0: Nou, dat was weer heel...
1: Turmoil,
0: ja.
1: Leuk, hè?
0: We hebben ze al een paar keer gehad, maar...
1: Bart de Waan en de mannen. Dan kun je terugvragen. Dat,
0: ja, ik ga nog wel eens een keer even bellen. Leuk. Ja, een jaar is voor ons te kort.
1: Ja, of je moet gewoon een keer vragen of we 3 uur mogen uitzenden. Ik weet niet of je, wat je doet op zaterdagavond tussen 9 en 10.
0: Maar... Ik niet zoveel.
1: Nou, dan kun je gewoon nog een uurtje langer blijven zitten.
0: Ja.
1: Ja, ik stel maar iets voor. Ja, hè? Nee, doe er wat mee.
0: Tuurlijk.
1: Ik zit vol met goede ideeën, Tim.
0: Ja, dat doen we graag aan mee. Dan hebben we nog het volgende.
1: We hebben nog een mooie ontdekking van dit jaar. Het is de Canadese singer-songwriter William Prince. Dus we gaan nog een keer naar Canada. En de beste man komt uit Winnipeg. Oh. En dat is in Manitoba in Canada. En ik kwam hem op het grote wereldwijde web toevallig tegen ergens. Ik weet echt niet meer waar. Maar als je muziek luistert, word je vanzelf naar andere muziek toegeleid. Ja. Nou ja, toen kwam ik ineens tegen William Prince aangelopen. En de laatste maanden luister ik heel veel naar zijn muziek. En daar word ik heel vrolijk van, Tieme. Zo'n hele mooie lage stem. En van zijn album Reliever, dat is een plaat uit 2020... gaan we luisteren naar het nummer Lighthouse.

0: Aldus William Prince uit Winnipeg in Manitoba in Canada.
1: Ja.
0: Mooi of niet?
1: Het was prachtig.
0: Wat hoor ik nou?
1: Ja, dat is dat voor sommige mensen het irritante eindtune.
0: Zonde is dat, hè?
1: Ja.
0: Ik had er net lekker in.
1: Ja.
0: Ging net lekker.
1: We waren net door het belangrijke punt heen en dan denk je, we kunnen nog 2 uur.
0: Ja, ja. Maar ik zei het, stel eens voor, een uurtje langer. En,
1: ja, ja, ja.
0: Altijd vragen, Tim.
1: We gaan het een keer proberen. Ja, volgende week dan zitten we hier met Harro en Leen.
0: Hmm.
1: Maar blijf luisteren volgende week naar de radio. En meer zeg ik nog niet.
0: Maar de hele dag of alleen tussen 7 en 9?
1: Alleen tussen 7 en 9.
0: Ja, de rest mag natuurlijk ook, hè?
1: Want er komt heel wat spannends.
0: Oké. Okay.
1: Meer ga ik niet zeggen.
0: Nou, cliffhanger.
1: Ja, Ab, dankjewel weer.
0: Met plezier, het
1: voor het meewerken en meekletsen en het vooruitdenken.
0: Alles.
1: En je zoon ook bedanken dat hij
0: ik
1: dus...
0: Ik zal doorgeven.
1: Dat hij dus ook daarin zijn taak heeft gehad. Luc, jij bedankt weer voor alles en... Ja, dankjewel jongen.
2: Graag gedaan, hè. Je weet het. Het is elke 3 maanden terugkomend iets. Dus het is wel hartstikke leuk om dit soort dingen weer te doen.
1: Nou, Fleury dan bedankt voor werkzaamheden voor morgen vast voor te bereiden. Jolanda, jij ook bedankt. Johan, dankjewel. En Johan, jij bedankt voor de techniek. En luisteraars, u bedankt tot volgende week.
3: Thank you. Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
4: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft hij Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Noel. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
4: De stem van jouw regio.
3: AE Radio.
6: Sequência exclusiva. O melhor DJ do Brasil. Esse é o Top DJ. O som é animal.
7: DJ Tony.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro neemt het voor de liberale partij dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nul. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.
2: How to make the perfect disco song. You take a kick and clap. Hi-hat. Control your mixer.

0: 3, 2, 1. Over and out.
1: De verkoelende hits vind je hier. Het is zomer op je radio. De beste dance in Italo. Met DJ Tony op A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de Liberale Partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft hij Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio. DJ Tony.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro neemt het voor de liberale partij dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien. Het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
4: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Luisteraars, een hele goede avond. Welkom bij Studio Ray. We begonnen vandaag tamelijk stevig met muziek van Metallica. Van het album Master of Puppets uit 1986 draaien we Welcome Home met de subtitel Sanatorium. Een wel stevig begin, maar we gaan natuurlijk wel alle vaste onderdelen met u doornemen. Zo ook de cover van de week. Vorige week sloten we af met Elkie Brooks' versie van The Night in White Satin. Het origineel komt uit 1967 en is van de Moody Blues van het album The Days of the Future Past. En het origineel klinkt zo.

dit nummer van Moody Blues is natuurlijk al talloze keren gecoverd. En dan meestal zonder het laatste stukje met gesproken tekst. Volgende week natuurlijk weer een andere cover. Die we gaan van het eind van dit programma natuurlijk de cover beluisteren. En volgende week als tweede plaat het origineel. Gaan we nu verder met wat een plukt werk. In 1992 was Pearl Jam bij MTV te gast voor een plukt sessie. En daarvan heb ik 4 tracks voor u klaarstaan. Zo dadelijk het nummer Black, maar we gaan beginnen met heel toepasselijk Alive.

Straks in het tweede uurtje hebben we natuurlijk nog de laatste twee tracks van het album Evangeline. Zoals gezegd, we gaan afsluiten met een lange plaat van Marillion. Eentje van dik 17 minuten. Het nummer is te vinden op het album Besides Themselves uit 1988. En we hebben het over Grendel. Na Grendel natuurlijk tijd voor het nieuws. En na het nieuws komen we terug met muziek van Smokey uit de jaren 70. Graag tot zo dadelijk na het nieuws voor deel 2.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

0: Begin van het tweede uur nam ik je mee terug naar de jaren 70 met Smokey, It's Over Again. Een track van het album The Greatest Hits en ook die album, die LP, die stond mee in een hoekje. Maar aangezien ik dus geen verzamelaars opneem als album van de week, kom ik nu dus al eventjes aan het begin van dit uur. We gaan natuurlijk wel richting het album van deze week, het tweede gedeelte. Maar voor zover is, heb ik nog een tweetal platen klaarstaan, omdat we dus ook een lange plaat aan het eind van dit uur hebben. We gaan naar het jaar 2008. Neil Diamond bracht toen het album Home Before Dark uit. En van dat nummer, If I Don't See You Again.
1: If I don't see you again, it was a hell of a ride.

gedraaid tot dat gaatje verdwaaide. Seven Sirens en Silver Tear. Het nummer van Serenia, wat te vinden is op het album An Elective Existence van een jaar of 22 geleden. Een instrumentaal nummer, omdat het zo mooi er tussendoor past. Met Serenia zijn we toegekomen aan deel 2 van het album van deze week. Het album Invenceline van Emmylou Harris uit 1981. Nog twee tracks staan er klaar. Zo dadelijk het nummer Ashes by Now, maar eerst Millworker. My grandfather.

Tot zover dan het album van deze week. Overigens, aan het eind van het jaar, ik denk dat ik ergens in november mee ga starten, een overzicht van albums die dit jaar uitgekomen zijn. Onder andere The Rolling Stones, Neil Diamond, Muse, Paul McCartney, om er maar een paar te noemen. Vooruitblikkend naar volgende week, dan hebben we weer een LP klaarstaan, namelijk het album Aurora Borealis van Gamma. Een LP uit 1979. Als voorproefje het nummer On Tiptoe.

0: Volgende week dus meer van deze LP. Dan, aanzienlijk vroeger dan u normaal van ons gewend bent, de ene laatste plaat weer, en dat betekent de cover. Het origineel stamt uit 1996 en is van Peter Gabriel samen met Kate Bush. In 2000 deed Gregorian het over. En dat deden ze op hun eigen manier. Het nummer waar ik het over heb is Don't Give Up.
1: Goedenavond.

hoorde ik dus als tweede plaat het origineel van Peter Gabriel samen met Kate Bush. Voor de liefhebbers van Mike Oldfield. In de jaren 70 maakte Mike veel platen met lange tracks. Een van de bekendste is wel Tubular Bells met deel 1 en deel 2 op elke kant van de LP 1. Hetzelfde deed hij in 1974 met Hershey's Ridge. En in dit programma en het volgende programma gaan we afsluiten.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst